0: Heeft uw organisatie informatie? Laat het ons weten. Op info@crossroadscountryradio.nl.
1: Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Amsterdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de Wilde Rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: Het is wel erg, je kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Hey, ik ben Ina Rose en je luistert naar Crossroads Country Radio.

0: Carmen Steeneke.
1: Hier John Schetter.
0: Van Sander en Mooi.
2: Dit is Wim Poolsing.
3: Hi, this is Ashley Robertson.
4: Amber Joanne.
5: Mijn naam is Joris Schepers.
6: Hello, this is Pam McBeth.
7: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
4: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren. Want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
8: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
7: Ja. Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: Elke dag.
1: Dag.
0: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
2: Ik wens dat mijn vader niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten. En dat we gewoon overal naartoe kunnen.
3: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots.

0: kabbelt het nummer weg, net zoals zeg maar de zee kabbelt naar het strand toe. Ja, ik stuurde daar straks een bericht de wereld in. Of je nou aan het strand zit, of op je balkonnetje, of in de tuin, of waar dan ook, lekker buiten. Ik ben er 4 seizoenen lang, iedere zondag weer, met Country Moods. Ik zeg een hele goede morgen. Fijn voor de vroege vogels die weer afgestemd zijn op Crossroads Country Radio. Ja, gaan we je proberen met u er een leuke show van te maken. En wat hebben we zo in de show? Natuurlijk de maandartiest. En we zitten op de laatste dag van de maand. Althans, wanneer u live luistert. Want wij schrijven vandaag zondag de 31ste mei. Maar voor de mensen in de herhaling is het alweer 3 juni 2026. Maar goed, desalniettemin was de maandartiest in mei Brooks & Dunn. Daar draaien we ieder uur een nummer van. We hebben een single. Een nieuwe single. Ik weet niet hoeveel die eruit gebracht heeft. Daar moet ik zo eens even naar kijken. Van Koen Vaal. Daar gaan we iets van draaien. Die heeft een single uitgebracht. Verder, natuurlijk na het nieuws. Of na het weerbericht moet ik zeggen. Heeft Han weer een bijdrage gedaan. Met 3 nummers met 1 overeenkomst. En daarover straks meer. En we hebben er natuurlijk een dubbeldraai. En de dubbeldraai die is via de mail binnengekomen van Jan Heg. Die wilde Tom Esther in de dubbeldraai hebben. En nou ja, ik was toch nog bezig aan het samenstellen van dit programma. Dus daar hebben we gehoor aan gegeven. Ja, en verder natuurlijk heel veel mooie muziek. Begon met Lee en Womack. Waiting for the sun to shine. Nou, hij scheen wel toen ik daar net met Vince buiten liep, maar ik zie nu wel wat wolkjes verschijnen die de zon een beetje weghoudt. Maar als de zon schijnt in je hart, dan is het altijd goed. We gaan luisteren naar Heart of the Matter, een live-uitvoering van Don Henley. Goedemorgen.
1: Yeah, this next tune is a tune off my last solo album. Wrote this with Mr. Mike Campbell and our good friend J.D. Souther, who, as you know, wrote a lot of the Eagles tunes with us. It took 42 years to write and about 4 minutes to sing, so...

0: de Neon Moon. En vertolkt door de Belgische country band, de Black Hills Country Band. Daarvoor Don Henley. Met Heart of the Matter, live uitvoering. En kreeg een WhatsApp berichtje. En in dat WhatsApp berichtje stond misschien wel een van de mooiste stemmen. Of de allermooiste stemmen. Dat wil ik bij definitie niet zo gelijk zeggen. Maar van de Eagles zeer zeker wel. Maar het is wel een dingetje natuurlijk. Dat je kan 100 stemmen laten horen. En als je dan Don Henley daartussen zet, haal je hem er wel tussenuit. En dat is toch iets bijzonders als je een eigen stemgeluid hebt. En zo zijn er meer artiesten die dat hebben. Over Brooks en Dunn gesproken, ja, is de maandartiest. Dus we gaan de eerste maar even draaien. Van 3. Ieder uur eentje. En de eerste die ik klaar heb gezet is de Tightrope.
1: Dit is Country Moods. En dit is de maandartiest op Crossroads Country Radio.

Die krijg je toch een lach van op je gezicht. Daar word je toch vrolijk van. Ja, de Carpenters met Sing. En de volgende is een verzoekje. Die komt af van Jan Heg. Goedemorgen Jan. Je wilde graag Jamie Johnson horen met Good Morning Sunrise.

Ja, Ben Steeneker hoorde hier met Ine Dijkstra. Oftewel, het country duo Country Stone. Met de Careless Hand. Breng ons bij het volgende verzoekje. En die komt af van Hetty uit Friesland. Goedemorgen André Schuijsen. Goedemorgen Hetty. Jij vraagt Ashley Monroe. Die vraag jij aan met The Morning After. Oh, dan gaan er bij mij vaak gedachten aan de haal. Maar ik zal het niet uitspreken. Morning After, daar komt-ie.

Nou, als het nou geen goed weer wordt, dan weet ik het niet meer. Kid Rock, hoort u, met All Summer Long. Ja, daarvoor Ashley Monroe op verzoek van Hattie. En daarvoor... Oh nee, er is alweer twee nummers geleden. Jamie Johnson heeft veel luisteraars op het verkeerde been gezet. Maar ook mij. Alleen, ik had het voordeel dat ik zag dat het nummer nog niet afgelopen was. Het was verzoekje van Jan Hecht. Jamie Johnson met Good Morning Sunrise. Ja, met die vlieg op dat einde. Eén vlieg, er waren er meerdere. Er was flink aan het slaan, maar... Nee, dat was niet hier in de studio, lieve luisteraars. Dus dat zat echt op de plaat. Ik zag op een gegeven moment dat die nog niet afgelopen was. Ik denk, nou, maar eens even wachten wat er gaat gebeuren. Nou ja, en toen kregen we dat toneelspel van vlieg en krant. Of weet ik veel waar die mee sloeg. Goed. Maar al die tijd had ik ook een verzoekje van Leonie in de lijst staan. Die wilde graag Miranda Lambert horen met Looking Back on Luckenbach. Die gaan we natuurlijk draaien dan.

0: Mirendal, hè, met Looking Back on Luckenbach. Wat een mooie keuze.
1: Pieper de Piep. Welke country-artiesten waren er jarig deze week?
0: We gaan eens even kijken naar het lijstje der lijsten. We gaan naar 28 mei. Gary Stewart en Phil Vassar. 29 mei heb ik staan Carl Story. Op 30 mei Johnny Gimble, Mike Snyder en Wynonna Judd. Op 31 mei Aukie Meyers, Paul Franklin, de pedalsteelspeler, Vic Willis en Johnny Paycheck. We slaan een bladzijde over. En gaan naar juni toe. Maandag 1 juni. Andy Griffith. Johnny Bond. Ronnie Dunn. Nou, dat is, die wordt dan drie keer gedraaid, hè? Want die is van Brooks & Dunn. En Lisa Hartman Black. We gaan naar dinsdag. De 2e juni. Carl Butler en Jake Phillips. En last but not least, woensdag 3 juni, Jamie O'Neill, Pat Boone en Boots Randolph. En van die ene laatste, Pat Boone, ga ik een mooie klassieke draaien. Hier is A Thousand Years.

Mooi, ja, die past er naadloos bij natuurlijk, bij die van Pat Boone. A Thousand Years and Too Soon to Know van Mandy Burnett. Dat is natuurlijk een hit of een nummer van Don Gibson. Dat is ook van een album, I Can't Stop Loving You, uit 2019, waar Mandy Burnett

maar eigenlijk ook wel best lekker in het gehoor ligt. Ja, waar trek je een grens? Wat is country, wat is niet country? We laten die grenzen af en toe een beetje gaan en we gaan er af en toe overheen. En dat doen we ook met het verzoekje van... Count

Ja, en dat komt gewoon uit ons eigen landje. Hè? U hoorde namelijk de Piscintus Caliente uit Limburg, Nederland. Prenda de Alma. En daarvoor Paul Londen. Dat een aantal mensen het idee gaf van, nou dat wil ik even niet horen. Dus ik ga even van de stream af. Maar inmiddels zijn er weer wat luisteraars teruggekomen. Ja, zo af en toe doen we eens een keer een uitstapje op het lijndansgebied. En ja, het is net een danspasje, een uitstapje. Maar goed, we gaan naar een man toe. Even kijken, wat ik had wat opgezocht van hem. Even kijken. Zijn naam, Koen Vaal, is een talentvolle country-artiest uit Steenbergen, Noord-Brabant. Geïnspireerd door grootheden als The Eagles en Willie Nelson, begon hij al op jonge leeftijd met muziek maken. In 2024 brak hij door bij het grote publiek via Holland Got Talent, waar hij de halve finale bereikte. Met zijn unieke mix van klassieke en moderne countrymuziek weet Koen harten te raken, rauw, oprecht en vol gevoel. Hij slaat als Nederlands artiest een brug tussen Amerika en Europa en brengt authentieke country naar een steeds groter publiek. Zijn debuutsingle Hate Me markeert het begin van een veelbelovende carrière met Nashville als einddoel. Nou, ik had hem afgelopen januari staan op de Western Experience. Nou, er zat me een jong publiek voor dat podium. Die werden helemaal gek, kan ik u vertellen. Inmiddels heeft hij een paar singeltjes uitgebracht. En van de week kwam zijn nieuwe single uit, Steady on the Gun. En die ga ik voor u draaien.

tweede van Brooks and Dunn. My heart is lost to you. Ja, en daar horen Koen Vaal, Steady on the Gun. En die wordt gelijk de maandfavoriet op Crossroads Country Radio in de maand juni. Dus u kunt hem een aantal keren voorbij horen komen. Nou, net kwam het zonnetje door en nou is zonnetje weer weg. Het is toch wat? Nou, hoe het weer zich gaat verhouden vandaag, dat hoort u zo meteen. Rond de klok van 10:30. Maar ik heb hier nog een verzoekje staan van Jan Her. Die wilde Jack Clement horen met The Guys Things Happen That Way. En of ik die dan voor alle luisteraars wil draaien. Die lekker zitten te luisteren. Ik hoop dat u het naar uw zin heeft. Mocht u wat willen horen, u bent natuurlijk van harte uitgenodigd om uw verzoekje door te geven. Kan op verschillende manieren. Kan via de e-mail info@crossroadscountryradio.nl. Of u stuurt even een berichtje via Messenger of een berichtje via WhatsApp. Of gewoon ons originele verzoeksysteem. Daar gaat u voor naar de website www.crossroadscountryradio.nl. Bovenin de balk. In het menu klikt u op verzoek en dan even of u via de mobiele telefoon aan het internetten bent of via de desktop. Dan kunt u uitkiezen en dan komt u in ons verzoeksysteem. Vul niet te veel in, gewoon een klein stukje van de naam van de artiest of van de titel. Want het is leesteken gevoelig. Dus heeft u een kommaatje of weet ik veel wat verkeerd staan, dan vindt u het al niet. Maar vaak de artiest, dan scrolt u door de lijst en komt u vast het nummer wel tegen. En anders laat u het me gewoon even weten. Hier is Jack!

0: mooi, hè? Kenny Rogers' Dream of Saint-Jacques. En dat is terug te vinden. Ja, waar is dat op terug te vinden? Op dat album uit 2013, You Can Make Old Friends. Staat ook een prachtig duet op met Dolly Parton. Het is de hoogste tijd. Nou, bijna. Maar we gaan het toch doen.
1: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
0: Vandaag is er een mix van zon, wolken en vooral landinwaarts enkele regen en onweersbuien. De temperatuur stijgt naar 19 tot 26 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ontstaan er ook stapelwolken die lokaal uitgroeien tot een bui. Het wordt 20 tot 25 graden. Dinsdag wordt een ronduit buiige dag en de dagen erna is er afwisseling van buien en zon. Met maxima rond de 20 graden is de temperatuur vrij gebruikelijk voor begin juni. Nou, hier was inmiddels al, ik zei het al, het zonnetje is weg, maar er heeft zojuist ook een flinke bui gegaan. Voor de mensen die woensdag in de herhaling zitten. Ook woensdag trekken buien over het land, maar deze buien zijn minder fel dan de buien van dinsdag. De zon schijnt wel wat vaker en het wordt 18 tot 21 graden. De wind is matig tot vrij krachtig en waait vanuit het zuidwesten. Kijken we even over de woensdag heen. Donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig met zonnige momenten afgewisseld door buien. Daarbij kan het vooral donderdag landinwaarts weer tot onweer komen. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. In het daaropvolgende weekend neemt de buienkans af en komt er weer meer ruimte voor de zon. Mogelijk gaat daarbij ook de temperatuur een aantal graden omhoog. Nou, dat is wat u deze week zo'n beetje kunt verwachten met het weer. Prachtig. En bijna gebruikelijk gaan wij na het weerbericht drie nummers draaien met één overeenkomst. Er zijn echt heel veel songs met het woord highway. We zouden er wel drie uitzendingen mee kunnen vullen, maar misschien later nog eens een herhaling met dit woord. Dus dit keer drie songs met het woord highway. En mijn keuze voor deze zondag en woensdag is als eerste Jerry Gilgore met Looking for a Highway van het album Loaded and Empty uit 2008. Gevolgd door Ricky Skaggs met Highway 40 Blues van het album Highway and Heartaches uit 1991. En als derde draaien we Rodney Crowell met Many a Long and Lonesome Highway van het album Greatest Hits uit 1993. Dit is de inzending van Han Kreeftenberg. Drie platen met één overeenkomst.

Prachtig, drie platen met één overeenkomst. Je hoorde achterin volgens Jerry Gilgore, Looking for a Highway. Ricky Skaggs met Highway 40 Blues en Rodney Crowell zojuist. Als laatste met Many a Long and a Lonesome Highway. Kijk, ik moet eerst even Han bedanken. Han, dank weer voor jouw inzending. Wordt zeer gewaardeerd. Want het scheelt mij natuurlijk door de week ook weer wat nummers opzoeken. Want het is iedere week weer een uitdaging. Wat ga ik nu weer draaien voor de luisteraars? Want ik wil toch wel daar wat veranderingen in brengen. Maar goed, er zijn ook andere luisteraars die mij daar een beetje bij helpen. Zoals bijvoorbeeld Jan Pastoor en Jan Heg. En Hetty zoekt altijd wel leuke nummers uit. Maar zo kreeg ik even een appje van Jan Pastoor. Morgen, André. Ik kan het even niet vinden in de playlist. Waylon Jennings met I Hate to Go Searching Them Bars Again. Dus als je even tijd hebt, nou, ik ga ook kijken. En ik vul die titel in mijn lijstje. Ik vind hem ook niet. Dus ik ga naar Spotify toe. En ik denk, waar komt dat vanaf? Want dan moet ik dat album even binnen zien te halen. Ik zie het album Songbird. Ik denk, ik heb het album Songbird. Dus ik tikte Songbird in mijn zoekmachine in. En wat rest mij verbazing. Het nummer staat wel in de lijst. Maar er staat er niet I, maar I, D, Eid. Ja, zeg maar. En zo is het wel overgenomen van het desbetreffende album. Maar als je op Spotify kijkt, dan zit die comma en die D er niet achter. Maar goed, we hebben hem. En het gaat uiteindelijk om de muziek. Ik ga hem draaien voor jou, Jan.

Rodney Crowell. Hoorde u? Nee, dat zeg ik nou, Rodney Crowell. Jongen, een flinke kras op den tong dan. U hoorde Ronnie McDowell met One Night With You. En dat komt van een album waarin deze Ronnie allemaal nummers van Elvis zingt. Elvis, a tribute to the king, 1997. En zijn stem komt er aardig bij in de buurt, al moet ik het zelf zeggen. Daarvoor draaiden we Reba McEntire, For My Broken Heart, opnieuw uitgekomen. Want deze Reba bracht een prachtig album uit met 1, 2, 3, 4, 5 nummers. Hurt Like That, daar komt dit prachtige For My Broken Heart vanaf. Vorige week liet ik weer een geluid horen van Whitney Rose. Die had een EP'tje uitgebracht. De Tennessee Polaroids. Met een drietal nummers. Ik heb de vorige week drie gedraaid. Of twee gedraaid. En de derde bent u nog schuldig van mij. En die heb ik voor u klaarstaan nu. De Spring 2016. Hier is Whitney Rose.

Tim Redmond en die is zo verliefd, oftewel so in love. Never gonna fall in love. Nou, lekker dan. Daarvoor Whitney Rose met Spring of 2016 en het wordt tijd voor weer een verzoekje. Ik had de dame had ik in de lijst staan omdat ze een afscheidtournee bezig was. Zo, weet je doen? We maken er stiekem een extra dubbeldraai van. Want Hattie vroeg namelijk of ik Together Again, de live versie van Emmylou Harris, wilde gaan draaien. En ik had zelf haar klaarstaan met Born to Run. Ik ga ze allebei.

0: Ja, Love Letters in the Sand. En u hoorde de Somerset. Natuurlijk de band gebouwd om Hans Sommer. Met deze Love Letters in the Sand. Daarvoor hoorde u tweemaal Emmylou Harris met Together Again op verzoek van Hattie. De live versie. En u hoorde Born to Run. En deze had ik al geselecteerd om te draaien in de show. En de formatie Somerset, deze was aangevraagd door Jan Heg. Zo hebben we inmiddels weer alle verzoekjes gedraaid. En dan kom ik bij het volgende. Heeft u wel eens Elvis Presley, Merle Haggard en Johnny Cash op één track gehoord? Hele, hele echte countryliefhebbers misschien wel. Nou, ik heb hem hier klaarstaan. Met de Green, Green Grass of Home, Elvis Presley, Merle Haggard en Johnny Cash.
1: The old hometown looks the same as I stepped down from the train.

Ja, de maandartiest Brooks en Dunn. En dan moet ik zeggen, deze kon daarbij niet ontbreken. The Cowboy Rides Away. En ik moet even spieken, want volgende maand hebben we natuurlijk een nieuwe maandartiest. En even kijken, waar heb ik mijn gewaardeerde collega? Ah, hier. Volgende maand is de maandartiest Blake Shelton. Dus die gaat u dan in mijn programma de hele maand drie nummers van horen. En mocht u een keer een idee hebben of een verzoek voor maandartiest, kunt u dat ook natuurlijk altijd laten weten via de e-mail info@crossroadscountryradio.nl. Gaan wij ons richten op Vince Gill. Die had onlangs nog twee delen uitgebracht van zijn 50 Years From Home. En van het gedeelte Held Her Like Me ga ik een klassieke van hem draaien. Whenever You Come Around. Opnieuw uitgebracht. Hier is Vince Gill.

0: dan nu een dubbeldraai in Country Moods.
1: We waren even van de zender af, volgens mij. Dat heb je als je knopje vergeten in te drukken. Ik was aan het vertellen dat de O'Kanes gedraaid werd. When I Found You, een verzoekje van Jan Heg. En we zijn nu toegekomen aan de dubbeldraai, zoals u hoorde. Want het klokje heeft inmiddels 11:30 geslagen. En dat betekent een leuke dubbeldraai. En overigens komt hij ook van de pen af van Jan Heg. Die had een e-mailtje gestuurd van de week van... joh, ik heb twee mooie nummers van Tom Astor. Zou jij deze in de dubbeldraai willen doen? Nou, ik had nog niks klaarstaan, dus ik denk... nou, dat is mooi, daar kom ik ook weer makkelijk vanaf. Ja, en daarna nog twee leuke nummers. Want een nieuw nummer van Brad Paisley... die heeft een EP uitgebracht afgelopen week. En Hattie, zit je op te letten? Want Johnny Reed, ook die komt voorbij... want ook hij heeft een nieuw nummer... Dus dat zometeen, maar eerst dus de dubbeldraai van Tom Astor. We gaan draaien. Wir werden nicht älter, wir werden nur noch besser. Ja, mijn Duits is niet zo geweldig. Bisschen Fernsehen Deutsch, maar... En als tweede een duet samen met John Denver. Het mooie Perhaps Love. Hier is de dubbeldraai van Tom Astor.

de dubbeldraai. Een twee keer Tom Astor. U hoorde zojuist Perhaps Love en daarvoor Wie werden niet ouder, wie werden nu nog besser. Aankomende zaterdagmiddag 6 juni is Country Team KMW in Zoutelanden in samenwerking met Anna McRose en haar man Richard voor de live music en de Old Star Country Line Dances voor de demonstratie Line Dance. Exacte locatie is de Langstraat in Zoutelanden bij de strandovergang en Trappentheater. Dat gebeuren is van 2 tot 4:30. Het optreden is vrij toegankelijk, recht tegenover ons. De horecazaadjes met overdekte terrassen, ijssalon met heerlijk ijs. Bij slecht weer hebben we een uitwijk optreden. Dan zitten we op vrijdagmiddag 31 juli. 2026, dezelfde tijden, dezelfde locatie. Met lieve countrygroeten van Kees en Wilma Marijs. Dus, in ieder geval, ik zou zeggen, hou de website of de Facebook-site van KMW, Kees en Wilma Marijs, hou die in de gaten. En houd weer natuurlijk in de gaten. In ieder geval van 2 tot 4:30 aan de Langstraat in Zoutelanden.

When You Say Nothing At All, nummer natuurlijk ook vertolkt door Alison Krauss. En eens even kijken, ja, u hoorde hem nou van Ronan Keating. When You Say Nothing At All. Breng ons bij Brad Paisley, ik had het u al verteld. Heeft een EP'tje uitgebracht. En deze luistert naar dezelfde naam als de song die ik van ga draaien. Hi Ho Silverado. Is pas uitgekomen. En zoals ik al zei, we draaien daarvan. Hi Ho Silverado. Hier is de nieuwe van Brad Paisley.

We Know Us. Ja, komt van dat prachtige album af van Ella Langley. Waar de ene naar de andere hit vanaf komt. Dandelion. Ja, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze Country Mood. En ik hoor u zeggen, je had nog over Johnny Reed. Ja, daar gaan we lekker mee afsluiten. Leek me wel leuk. Leuk en toepasselijk. Dus ja, Johnny Reed heeft een tijd niks meer van zich laten horen. Maar ik kreeg een berichtje van hem binnen dat hij een cover opgenomen heeft. En daar kan je wel weer de kanttekening plaatsen van is het country? Nee, het is niet helemaal country, nee. Maar Johnny Reed laat ze eigenlijk ook niet plaatsen in alleen het vakje country. Want die is gewoon veelzijdig, maar heeft natuurlijk heel veel country in zijn, in zijn oeuvre. En daarom staat hij gewoon bij ons in de lijst. Hij heeft een prachtige cover van The Drifters opgenomen. Het prachtige Under the Boardwalk. En daarmee gaan we eruit. Ik zeg bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week. Dag hoor. Fijne zondag. En een fijne woensdag.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rashid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstopte me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

Hoi, ik ben Camiel Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

0: Yep. So, are you ready to rock?
1: Yep.
2: Yep.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat

but I peeps in it. I don't wanna believe, but I keep believing.

Blijven staan op nummer 27 deze week. John Party en Boots Off, hartelijk welkom. De komende twee uur de best new country met heel veel nieuwe muziek en op weer een nieuw station.

0: J.D. Shelburne in Hits from the Heartland. Hij heeft een regional breakout met Backroad Kind of Love. Hallo, hartelijk welkom alle luisteraars van Zena Classics. Jullie horen Hits from the Heartland elke zondagavond tussen 9 en 11. Hier is Riley Green en Change My Mind.
1: If you showed up, I wouldn't let you in.

Voor de Country Classic gaan we deze week terug naar het prille begin van 1996. Nummer 3 Country voor Doug Supernall en Not Enough Hours in the Night. Hits from the Heartland, 2 plaatsen omhoog naar nummer 6. Hier is Ella Langley. She

Een van de grootste stijgers binnen de Country Airplay chart deze week. En hij staat met 3 platen in die lijst. Luke Combs. We komen hem in de 2e uur nog een keer tegen. Dit was Be By You. Hits from the Heartland. Hier is Kane Brown en Woman.

Kevin Power samen met Shaboozy en Move On. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Op in totaal 40 stations in 7 landen. Met Corey Kent en Co Wetzel en Rocky Mountain Low.

nummer 1 country airplay voor All Dominion uit 2018, een Hotel Key. En de recente oldies komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Terug naar de chart van het ogenblik. Dit is de Mighty Roadroller van vorige week. Max McNown en Stan.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Ze komt uit Jackson in de staat Mississippi en bracht haar eerste single uit toen ze 13 was. Ze heeft meegewerkt aan de filmmuziek van Con Air, Coyote Ugly en Legally Blonde 2. In Nederland kwam haar doorbraak in 1999 toen ze een top 5 hit had. In 2000 stond ze zelfs op de eerste plaats in de Lage Landen. Ondanks de knipoog naar de popmuziek van de laatste jaren lijkt ze nu toch weer meer de country kant op te gaan.
0: Deze week Spotlight on...
1: LeAnn Rimes.

Zach John King en Get Your Drink In. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En het stikt van de primeurs, ook het 2 uur. We gaan de 2 uur uit met Tucker Wetmore en Brunette. Oh, no.

0: This is Crossroad Country Radio.
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
0: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: The good news is we're back with more of the hottest country.
3: My favorite music.
4: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
5: Hey, this is Lauren Elena.
6: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
2: They all live in our house.
7: This is the station for country music.
8: Hits from the heartland with Camille Janzen.

welkom terug. Dit is de tweede uur Hits van de Heartland. Met straks de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. En het sterf van de primeurs. Ook in de tweede uur. We gaan de tweede uur van start met Josh Ross.

De doorbraakzinger voor Carson Beyer en de plaat heet Something That I Need. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel, de openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment.

Hij komt uit Zelfbommel, zijn naam is Patrick van Zandwijk, maar beter bekend onder de artiestennaam Tescat, Dutch Americana, deze week in de Dutch Barn en het heette Out of My Mind. 2 uur lang met hits van de Heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Hier is John Morgan en Kid Myself.

dachten een tijdje dat Dry Spell de nieuwe single zou worden voor Kacey Musgraves, maar blijkbaar was de tekst toch een beetje te veel van het goede. Dit is de nieuwe single Loneliest Girl for the first time on Dutch radio. It's from the heartland, the best in new country. Turn this track around op nummer 8. Hier is Jordan Davis.

Hij brak door met de hit House Again. Het is de nieuwe single van Hudson Westbrook en Paint It You Pretty. Vorige week for the first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote stijgers. Het is de nieuwe single van Megan Maroney en Madison. Hey.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met een nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Dylan Scott met What He'll Never Have eruit is. Nieuwe de top 10 van 12 naar 10. Beautiful Things, Megan Maroney. En Josh Ross gaat de plaats omhoog van 10 naar 9 met Hate How You Look. Vorige week 9, deze week 8. Ook een plaats de goede richting op. Jordan Davis met Turn This Track Around. En 7 is een zittenblijver, Change My Mind en Riley Green. Vorige week 8, deze week 6, 2 plaatsen omhoog. Be Her, Ella Langley. En vorige week 2, deze week 5, 3 plaatsen gezakt. Days Like These en Luke Combs. 4 blijft 4. Cody Johnson met The Fall. En Brunette van Tucker Wetmore stijgt 2 plaatsen van 5 naar 3. Vorige week 3, deze week 2. Choosing Texas en Ella Langley. En dat betekent nog steeds op nummer 1. Voor de 16e week en de 4e week op nummer 1, Luke Combs en Sleepless in a Hotel Room.

Nou, ik denk dat de zomerhit, de country zomerhit van dit jaar, met deze wel bekend is. De nieuwe single van Ella Langley samen met Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore. Niet alleen voor de first time on Dutch radio, maar deze week ook de hotshot debut. Oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de country chart. Hij komt binnen op nummer 19 deze week. Hits from the Heartland, the best in new country. It is Low Cash and Wrong Hearts.

Ian Maansink en zijn splinternieuwe single heet Love is Blind. En there you have him, jouw hits from the heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met Luke Bryan en Most People Are Good. Groetjes, hoi!

dag luisteraars. Heet u weer welkom bij een nieuwe uitzending van Countryland. En een opening met een andere stem dan u gewend bent. Maar dat komt omdat Tieme er nog even niet is. Die komt zo, die is onderweg. En dus we openen vandaag. Ik ben Jos. En we zijn nu met z'n drieën. Ja, we zijn met z'n drieën op het moment. Aan de techniek zit Johan, zoals altijd. Johan ook welkom. En Valerie die zat net naast me, maar die is ineens gevlogen. En die zorgt natuurlijk weer voor de social media. Die verzorgt ons van wat koffie, maar vooral ook fris water met deze warmte. Dat is ook echt welkom. Nou, we zijn begonnen met Cal Smith vandaag. En Cal Smith, dat is... Oh, er hangt nu iemand om mijn nek. Oh, daar is Valerie weer. Cal Smith, dat is de artiestennaam van Calvin Grant Schaffner. En die leefde van 1932 tot 2013. Het was een bekende Amerikaanse countryzanger en gitarist. En hij werd vooral beroemd in de jaren 60 en 70, nadat hij in de band van de countrylegende Ernest Tubb heeft gespeeld. Nou, dan heb je het wel redelijk gemaakt, toch? Dan heb je het wel gemaakt. Oké. Okay. Nou, hey, dan gaan we gelijk verder. En dan gaan we verder met een husband and wife, een man en vrouw duo. We kennen Kristin Scott Benson al jarenlang als de meerdere maals veelvuldig award-winning banjo-speelster van The Grascals. Haar man, Wayne Benson, die speelt ook al jaren in andere bands. En ze hebben nog nooit samen gespeeld. En ze hebben nu besloten om dan toch maar eens met z'n tweeën een album op te nemen als duet. En dat album, dat is uitgekomen begin dit jaar. Dat album, dat heet, moet ik het goed zeggen, Double Dose, een dubbele dosis. Nou, dat slaat dan denk ik een beetje op het feit dat zij met z'n tweeën staan. En als echtpaar met z'n tweeën schitterende muziek gaan maken. En daarvan gaan we luisteren naar het volgende nummer, Lay 'em Down.

Wayne Benson op de mandoline en zijn vrouw Kristen Scott Benson uiteraard op die schitterende banjo die ze ook al jarenlang prachtig bespeelt. Met Lay 'Em Down. Ja, nieuw album. Dat is uitgebracht een paar maanden geleden, begin 2026. Oké, we gaan weer terug in de tijd iets meer, denk ik, met Farron Young. En dan gaan we weer naar country muziek. Wat moeten we nog over Farron Young vertellen? Daar hebben we volgens mij best al vaak muziek van gedraaid. Dus we gaan maar gewoon lekker luisteren naar Hello Walls.

Ja, zoals je in het interview mij hoorde zeggen, voor mij is dit op dit moment de song van het jaar, wat in ieder geval bluegrass betreft, Carolina Detour, met No Wrong Turn. En dan voor een groep tieners, ja, één van de bandleden. Het zijn twee broers, waarvan er dan één inderdaad. Zij zijn 21, ik zie op de website inmiddels 22 staan, maar de anderen zijn allemaal tussen de 14 en 16 jaar oud. En als je dan die instrumentatie vooral hoort, het is schitterend. Ik ben er helemaal weg van, absoluut. Nou, van zoiets moois gaan we naar een ander bericht wat ik ook vorige week te horen kreeg. En wat helaas dan weer de verdrietige kant van het leven is. De band Crandall Creek, daar heb ik al vaker in Countryland wat van gedraaid. Ook zo'n band waar ik echt een behoorlijke fan van ben geworden in de laatste 5 tot 8 jaar zo'n beetje. De bandleider Jerry Andrews schrijft veel songs. Heeft de band zeg maar vanaf de start geleid tot wat het nu is, met een aantal bandwisselingen daarbij. Hij was echter ziek geworden, was daarvoor al een aantal keren behandeld, een vorm van kanker. En helaas kwam vorige week het bericht dat hij vorige week donderdag op 70-jarige leeftijd is overleden. En dan denk ik, dan moeten we toch ook deze week in Countryland maar weer een nummertje van Crandall Creek draaien. Ze hebben meerdere zangeressen door de tijd gehad. Ze hebben nou net afgelopen jaar weer een nieuwe zangeres aan de band toegevoegd, omdat de vorige een eigen carrière wilde gaan nastreven. Maar we gaan dan toch luisteren naar die vorige zangeres. Crandall Creek met Johnny Miller's Farm.

Beste luisteraars, dit is Erik de Vries en u luistert naar Countryland. Met de beste country, Americana en bluegrass in Nederland en beyond.

0: Ja, we kennen Bronwyn Keith Hines van Delamay, de bassiste, de basspeelster. Ik vond het altijd leuk als ze dan aan het spelen waren, die meiden. En dan stonden ze met ze vieren naast elkaar. En dan Bronwyn Keith Hines met die grote contrabas daarachter. En degene die dan de solo had, daar ging ze dan altijd met die bas naartoe. Dus ze was continu die bas op dat toneel van links naar rechts heen en weer aan het slepen. En dat toonde zo die passie en dat je echt in die nummers zit. Dat was zo mooi om te zien. Nou, ze was op een gegeven moment bij Delamay weg. En toen dook ze op bij Molly Tuttle en Golden Highway. Ook zo'n fantastische formatie. En die hield, zoals we inmiddels weten, ook vorig jaar op te bestaan. Toen Molly Tuttle besloot om een nieuwe band te beginnen. En Bronwyn Keith Hines doet ook solo werk. En daarvan hoorden we nu Don't Tell Me Your Troubles. En dan zegt ze, ik heb al genoeg problemen van mezelf. Ja, dat is denk ik wel wat iets bij veel mensen bekend voorkomt. Oké, nou dan gaan we eventjes naar een opname die we hebben gemaakt. En dan graaf ik in mijn geheugen. Is het alweer 2 weken geleden? Denk het wel, zo'n beetje. Toen hebben wij hier een Amerikaanse gast te gast gehad. En hij werd bijgestaan door een andere Amerikaanse gast. Maar die kennen we al langer. Die was op 4-jarige leeftijd al naar Nederland verhuisd. Dat was Keenan Shuck op de pedal steel. Maar de hoofdgast die wij hier in huis hadden was Daniel Young. En dat is een zanger, singer, songwriter, moeten we zeggen, uit Amerika. En die was op tournee. Hij was kort na de opname bij ons weer terug naar Amerika gegaan. Hij heeft zo'n week of twee door met name Nederland getoerd. En hij heeft ons met een bezoekje vereerd. En daar is wat prachtig materiaal uitgekomen. In het tweede uur krijgen we ook nog een aantal nummers te horen. Maar we gaan nu achtereenvolgens luisteren naar Wade in the River, Another Golden Hour en Baby Baby Blue. Daniel Young en Keenan Shuck.
1: I like that. All right, this one's called Wade in the River. This is off the record Leave It Out to Dry. A song about It's a song about sticking by your friends and making sure they're okay. Here it is.

0: Nou, dat was de eerste portie van Daniel Young. Echt een fantastische singer-songwriter die we in de studio hebben gehad. Met uiteraard de briljante ondersteuning van begeleiding, kan ik misschien meer zeggen. Hè? Van Keenan Shuck op de pedal steel. Zoals gezegd, in het tweede uur nog eens drie nummers van die opname. En in de toekomst nog meer, want we hebben meer opnamen gemaakt. Dus er staat nog wat in het verschiet. Voordat we verder gaan met de muziek, wil ik eerst een zeer bijzonder, hartelijk, warm welkom heten aan onze grote baas, onze oprichter, onze organisator, onze planner en onze hoofdpresentator, Tiemen van Ark. Welkom, Tiemen.
1: Mijn hoofdpresentatie was vanavond nog niet, dus ik ga nou pas beginnen.
0: Soms
1: gebeurt het wel een keer dat je wat vergeet.
0: Ja, maar blij dat je weer heel huids gearriveerd bent.
1: Ja.
0: En dat je van de rest samen met ons kan genieten.
1: Maar ik heb in de auto heel erg genoten.
0: Ik wil wel zeggen, ik heb begrepen dat je in de auto al aan het genieten was.
1: Oh, zo mooi is het live, hè? Ja, net of het echt is.
0: Ja, en
1: oh, dat was het ook.
0: Het was hier in deze ruimte. Het was echt.
1: Ja.
0: Het was echt, ja. Dus, hey, Tiemen.
1: Ja.
0: Ben je zover?
1: Ik zie dat ik gelijk aan de gang kan.
0: Ja, als je zover bent, mag je iets zeggen over de Flying Burrito Brothers.
1: Nou, ik heb ze uitgekozen omdat ik dat wel leuke muziek vond. En ik hoorde van haar over regelmatig.
0: Klopt, ja. Die heeft er al over, ja.
1: Ja, ik denk, ik heb ook wat muziek van hun. Waarom zou ik dat niet draaien?
0: Ja, anders blijft het maar in die kast van je staan, hè?
1: Ja, en er staat
0: al maar eventjes, om maar eventjes meteen met Harro te spreken.
1: Wat is toch een nadeel als je zoveel collega's hebt. Maar wel leuk, wel leuk.
0: Ja,
1: wel leuk.
0: Okay.
1: Ik denk, wat ik al zei, we gaan dus die Flying Burrito Brothers draaien. En ze hebben een jukebox, Saturday Night.
0: Klopt, het is zaterdag en het is vanavond ook.
1: En we gaan van wat.

0: Dat waren dus de Flying Boom Benito Brothers. Ja, dan kreeg ik een klap even. Maar nee, dat maakt niet uit.
1: Ik dacht al, het vliegt er toch voorbij.
0: Ja, maar dat waren hun.
1: Oké. Okay.
0: En we gaan naar een oude. Ja, niet naar mij. Een oud nummer.
1: Ik wil zeggen, ik ben blij dat je er bent.
0: Want we gaan weer even naar vinyl, geloof ik.
1: Ja, we gaan naar vinyl, ja. En ik probeer even heel snel te rekenen. Ik vroeg al aan Johan, hoeveel tijd heb ik nog? Maar ik geloof dat ik nog wel even heb. Moet ik goed kijken. Ja, want dan... Oké, okay. Nee. Ik ga terug naar de tijd dat ik nog bij mijn ouders woonde in Amsterdam-Noord.
0: Aha.
1: Daar komt natuurlijk veel van onze muziek en geschiedenis vandaan. Hè? Van onze vader ook en alles. Van zijn platenkast. In Amsterdam-Noord heb je een groot winkelcentrum, het Buikslotermeerplein. En daar hadden ze altijd een markt. Zullen ze misschien nog hebben, maar ik kom daar natuurlijk niet zo vaak meer, omdat ik niet meer woon. En ik was een keer, ik kan me heel goed herinneren, op het Buikslotermeerplein. Ik liep over die markt, want je moest dan van de parkeerplaats door de markt heen om naar het winkelcentrum te komen. En daar stond op de markt een marktstal met LP's. Stond van alles door elkaar.
0: Kijk.
1: En in een van die bakken stak net de bovenkant van een geel gekleurde LP met het hoofd en de cowboyhoed en daarboven de naam Hank Williams. En er stond een prijsje bij van 5 gulden.
0: Dat was een gulden tijdje.
1: Er was nog een dubbel LP ook en er staan 40 nummers op. Dus je snapt waarom die nu hier op tafel staat.
0: Ja, zeker. He?
1: Dus die heb ik echt mee moeten nemen.
0: Maar daar doen we elke keer eentje van, toch of niet?
1: Ja, zeker. Logisch. Ja. Dus Hank Williams heeft natuurlijk ontzettend veel nummers eigenlijk gemaakt in de... Een korte carrière die hij heeft gehad. Hij is natuurlijk veel te jong overleden.
0: Ja.
1: En van die mooie carrière gaan we luisteren naar het al onbekende Cold Cold Heart.

0: Nou, Adriaan, nu geen last van koud.
1: Nee.
2: Dat valt reuze mee.
0: Ja.
2: Dat valt reuze mee. Ja. Ik moet zeggen dat het behoorlijk warm weer is.
0: Nou, zeker.
2: Oeh.
0: Ja.
2: Maar er zijn mensen die dat lekker vinden.
0: Ja, ik ook niet. Hoor.
2: Ik snap die mensen niet.
0: Nee.
2: Ik hou er niet zo van die warmte.
0: Nee, snap ik.
2: Nee, dus.
0: Je kunt aan mijn stem ook wel horen, denk ik.
2: Ik vind 18 graden mooi genoeg.
0: Ja.
2: We hebben nog een 2 uur.
0: 9 's morgens, 9 's middags.
2: Ja, en dan misschien 's avonds nog een beetje. Nee, we hebben nog een 2 uur nog een interview. Had ik al gezegd.
0: Oh, kijk.
2: Dan gaan we naar Daniel Young luisteren. En nog naar zijn muziek.
0: Ja.
2: En we hebben nog veel meer moois.
3: Hey y'all, after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Now you don't leave, you hear? This is your buddy J.B. Cloud from West Texas.
4: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere country liefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.
3: Great education to understand our statement.
4: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
5: Welcome to the second hour of Countryland.

0: Welkom in het tweede uur van Countryland, waar we weer vrolijk doorgaan met die mooie muziekstijl country, bluegrass.
1: Americana.
0: Ja, die ook tegenwoordig, hè?
2: Ja.
0: Ja, ik heb dat iemand in laten spreken.
2: Ja.
0: Ik weet niet wie, maar...
2: Nee, maar het klinkt goed.
0: De Early Bird String Band.
2: Ja.
0: Uit de tijd dat ze met Ewop bij ons waren. Johan zegt al 3 of 4 keer zijn ze geweest.
2: Oké.
0: Ik heb begrepen dat jij ze gemist hebt.
2: Nou, ik kan me de naam niet herinneren. Dus dan moeten die 3 of 4 keer moeten allemaal grofweg zo tussen 1997 en 2011 zo'n beetje zijn
0: zou
2: geweest.
0: Kunnen, ja, zou kunnen.
2: Dus,
0: maar deze band is bijvoorbeeld ook meegeweest naar de muziekschool in Barneveld.
2: Ah.
0: En daar hebben we dus een speciale avond georganiseerd, Ronald en ik samen.
2: Ja.
0: En het mooie was dat de ouders mochten ook komen kijken bij de kinderen.
2: Ja.
0: En toen hebben we gezegd van, geef even een kleine workshop. Laat even kijken hoe dat met die instrumenten gaat. Dus de band heeft eerst wat nummertjes laten zien. De dobro, viool, hoe dat allemaal werkte, de mandoline. Want ze hadden alle instrumenten hadden ze bij zich. En dus die jongen, die kinderen, die zaten daarmee en eentje begon een beetje te huilen. Toen kwam die violist, de mandoline speler kwam erbij. Hij zegt, ik snap dat niet. Ik kan het echt niet, zegt hij tegen die jongen van de band.
2: Ja.
0: En die jongen van de band, die pakte zijn vinger en die schoof hem even een stukje naar voren. Hij zegt, probeer het nou nog eens. Maar dat deed hij dan in het Engels wel.
2: Ja.
0: Probeer het nou nog eens. En toen kreeg hij het wel. Nou, dat kindje dat zat te bibberen en te snotteren.
2: Ja.
0: Want ik heb het voor elkaar gekregen.
2: Die leefde helemaal op.
0: Die leefde helemaal op. Dus ja, dat was mijn herinnering. En ik denk voor Ronald ook.
2: Ja.
0: Voor die avond.
2: Ja, dat is toch zeker mooi. En we hebben het er vaker over gehad. Hè? Ook sinds de tijd dat ik bij de Ewop betrokken ben geweest. Zeg maar, hè? Nogmaals sinds 2011, 2012 zo'n beetje. Maar helaas, sindsdien is er eigenlijk nooit meer die band met die muziekschool geweest.
0: Nee, ik ben weggegaan bij het theater.
2: Ja.
0: En ik had geen contact verder meer met de muziekschool.
2: Nee, dat is toch jammer
0: ook,
2: dat niet...
0: met haar manier, wat ze nog wel één keer hebben gedaan, is dus een nummer van, wat was het ook alweer? Blue Moon of Kentucky.
2: Oh ja, en die hebben dat toen, verhaal ken ik. Ja.
0: Die hebben toen net twee bandjes laten spelen. Dus de band van de muziekschool en de harmonie.
2: Ja.
0: Prachtig.
2: Ja, ja, dat verhaal
0: leuke
2: ken ik.
0: Tijden. Ja,
2: dat is hartstikke mooi om met kinderen dat te doen. En belangrijk.
0: Hey, week te komen, zei de Early Bird String Band tegen ons, maar wij gaan nog niet.
2: Nee, weet ik wel. Heb je al gezegd dat ze uit Noorwegen komen?
0: Nee, dat heb ik niet gezegd.
2: Zeg het eventjes.
0: Oh, ze komen uit Noorwegen.
2: Oké. Okay. Oh, wist ik niet.
0: Oh, leuk hè?
2: Ja.
0: Ja, fijn.
2: Oké.
0: Okay. Nee, maar kom er wel uit.
2: Nee, dan weten de mensen thuis het nu ook.
0: Hé, hey, we gaan... gisteren waren wij even in Lunteren en toen hoorden we dit nummer gespeeld worden. Door ons is die van Alan Jackson. En Chattahoochee, geloof ik dat het heette.

0: Ja, ja.
1: Hey Jos, even een vraagje.
0: Zeg eens.
1: Ik zit nou wel te kijken, maar ja. Volgens mij kon ik niet op tijd instappen.
0: Nee.
1: Met jouw trein.
0: Nee.
1: Dus ik heb hem gemist.
0: Ach. Nou, dan moet je de volgende nemen, denk ik.
1: Ja, dan moet ik de volgende nemen, ja. Maar dan weet ik niet waar ik uitkom.
0: Ja, nou ja, die gaat de andere kant op.
1: Ach, nee toch.
0: Ja. Ja, maar ik snap wat je bedoelt, hoor.
1: Ja.
0: Ja, toch wel. Hey, we gaan luisteren naar een nummer van Josh Grisby en County Line. En dat is een band uit Virginia. Wordt wel gezien als een van de momenteel snel opkomende nieuwe bands, zeg maar. En hebben ook al lokale awards en zo gewonnen. En bestaat uit 6 leden. Nou ja, de band is uiteraard genoemd naar George Grisby zelf. Dus dat is de bandleider. Dan hebben we Bob Burrows, Crystal Grigsby. En Brian Vance, Daniel Madison en Josh Vance. Dus we zien 2 keer dezelfde achternaam. Dus er zullen ongetwijfeld wel wat familiebanden in zitten. Zover heb ik nog niet gepuzzeld of dat, hoe dat precies zit. Maar we hebben helaas de trein gemist. Dus we gaan gewoon langs de kant zitten. Op het perron gaan we zitten wachten op de volgende. Want we zien hem in de verte vertrekken. The trains I missed.

0: Het is gek dat we allebei gemist hebben.
1: Ja, maar ja, goed, dan zijn we lekker bij elkaar, teamen.
0: Ja, dat is
1: stel je voor dat een van ons wel in de trein zat en de ander bleef achter.
0: Ja, nee, ja, zo, dan gaan we weer wat missen. En dat is natuurlijk het optreden van Daniel Jong.
1: En dat was hartstikke mooi.
0: Ja.
1: We hebben al een stukje gehoord.
0: Zeker.
1: En we gaan nog meer horen.
0: Zo even, ik hoorde het eerste uur wel, de titels even...
1: De titels? Zal ik dat eventjes... Oké, de drie nummers die we nog gaan beluisteren, dat zijn achtereenvolgens Desert Air en dan Leave It Out to Dry en als afsluiter Help Us Get Along. En dan zeggen we altijd, the mic is yours!
2: Yeah. Oké. This one's called Desert Air. This one's about where I grew up. I grew up in Salt Lake City. This one's about the town I grew up in.

0: Ze hebben er zelf schik om. Het is toch prachtig als je zulke mensen hoort genieten. Je hoort ze gewoon genieten.
1: Fantastisch.
0: Ja.
1: Ja. En die hele middag, we hebben er een hele middag van gemaakt. Ja. We hebben opnames gemaakt en we hebben gelachen. Het was mooi. Het was serieus.
0: Ja.
1: En ze hebben elkaar voor het eerst die middag ontmoet.
0: Ja.
1: En dan zie je hoe internationale taal muziek is. Dat ze dan bij zo'n eerste ontmoeting het gewoon met z'n tweeën zo kunnen neerzetten. Zo prachtig.
0: Ja, ik vraag mij af of ze van tevoren al iets doorgestuurd hebben naar elkaar.
1: Ja, ze hebben wel wat contact gehad volgens mij. Wat ik begrepen heb inderdaad. Ik zie Johan ook al heel driftig ja knikken. Maar dan nog, bijzonder.
0: Ja, nou ja? Dan gaan we naar de laatste van deze uitzending. Ja. First Go Around.
1: Ja, ik heb, zoals zei, ik heb twee gospelnummers echt meegenomen. En dit is er ook eentje. Dit is inderdaad de band First Go Around, zoals jij dat noemde. Op hun website staat, weliswaar in het Engels, maar ik zal het letterlijk vertalen. Daar staat 4 vrienden, 23 snaren, 1 boodschap. Dan heb je het over de gospelmuziek. Ja. Laten we maar gewoon gauw gaan luisteren. First Go Round met Dry Bones Baptist Church.

0: Ja, wat er op die website staat, dat is toch een mooie rekensom die ik mijn leerling op school kan geven.
1: Ja?
0: Ja, hoeveel is mandoline plus banjo plus gitaar plus bas? Nou, 23 snaren.
1: Oh!
0: Dat stond er op die website, toch? Ja. Dus ja, ja, hartstikke mooi. Uit Virginia komen ze ook weer. Bluegrass Gospel. Mooi.
1: Hé, hey, we gaan eerst even twee personen bedanken die vier dagen geleden geweest zijn. Daniel Jong en Keenan Check.
0: Hartstikke mooi.
1: Bedankt.
0: Ja, zeker weten.
1: Luisteren.
0: En also thank you to Lila Cherry.
1: Ja, ook,
0: absolutely.
1: Ook zeker.
0: Ja, zeker weten.
1: Jos, jij ook weer bedankt natuurlijk voor het aanwezig zijn. Mee,
0: zeker,
1: mee
0: jij ook, Timo.
1: Mij even vervangen toen ik er niet was.
0: Ja, geen probleem.
1: Goed, Johan, jij weer bedankt voor de techniek. Valerie weer bedankt voor het social media en koffie en dergelijke. Dus, wat ga ik dus zeggen over de luisteraars? Nou, luisteraars bedankt en tot volgende week.
0: Tot de volgende week.

0: Dit is Crossroads Country Radio.
1: Leuk dat je luistert.
2: Goedenavond.
3: Hey, Melanie Ryan hier. Voor goede country muziek bent u bij Crossroads Country Radio aan het juiste adres.
4: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: MacArthur, Birmingham bound.
1: Marley's Ghost neemt ons mee in heerlijke honky-tonk sferen. Daarnaast hoor je het ijzersterke album van de maand van India Ramey. En laat ik een flinke dosis Made in Holland horen. Dit verhaal begon energiek en hoopvol met Birmingham Bounce. Dit nummer fungeerde als de perfecte opening. Het herinnert de luisteraar aan de hoogtijdagen van de western swing en de vroege country. Vanaf die bruisende dansvloer stappen we naadloos over in de rokerige sfeer van de nacht met Honky Tonk Song. Dit is de soundtrack van de klassieke country kroeg. De band vertraagt het tempo net genoeg om die typische lome twang de ruimte te geven. Met jankende gitaren en doorleefde zang schetsen ze het ultieme beeld van de honky-tonk-cultuur. Een plek van troost, een goed glas bier en herkenbare verhalen over het leven.

Het verhaal vindt zijn natuurlijke, intieme einde wanneer de lichten in de kroeg uitgaan en de reis weer wordt voortgezet in Motel Time Again. Dit sluitstuk brengt een weemoedige rust over de trilogie. Het is het verhaal van de muzikant on the road, die na de show de eenzaamheid opzoekt in een karakteristiek motel langs de snelweg.

Tijd voor het album van de maand. India Raimi maakt diepe indruk met We Ride That Down, afkomstig van haar alomgeprezen album Villain Era. Haar krachtige, rauwe stemgeluid snijdt dwars door de meeslepende instrumentatie heen.

0: De Canadese Whitney Rose neemt ons mee naar de befaamde honky-tonk-bar in Nashville met het nummer Tootsies. Begeleid door haar sterke band, de Tennessee Polaroids, brengt ze een heerlijk nostalgisch geluid. Haar heldere stem en de traditionele country twang vormen een perfecte ode aan de rijke geschiedenis van de countrymuziek.
1: Crossroads met countrymuziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier.

De original van de week is een absolute klassieker van verhalenverteller Marty Robbins. Met El Paso City schreef hij in de jaren 70 een prachtig vervolg op zijn eerdere megahit El Paso. Het nummer ademt pure western nostalgie.

0: De heren van 49 Winchester behoren tot de absolute top van de moderne Southern Soul en Country Rock. Met Bringing Home the Bacon, afkomstig van hun album A Change of Plans, laten ze horen waar ze het beste in zijn. Rauwe energie, strakke grooves en een geweldige vibe. Dit is muziek die gemaakt is om live te zien en te horen.
1: Crossroads. Hot stuff.

Eind van de maand is het legendarische moeder-dochterduo The Judds. We horen ze hier schitteren op de vroege klassieker Change of Heart. De ongeëvenaarde vocale harmonieën tussen Naomi en Wynonna Judd vormen het kloppend hart van dit nummer. Een prachtig, emotioneel country-popnummer dat destijds niet voor niets de hitlijsten bestormde.

De jonge Canadese Bella White maakt diepe indruk met haar traditionele bluegrass en folksound op de single Better. Haar stem heeft een uniek, authentiek timbre. Dat doet denken aan de grootheden uit de jaren 40 en 50. Better is een akoestisch hoogstandje vol emotionele diepgang dat bewijst dat echte traditie nooit verloren gaat.

0: Het blokje Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Speciaal voor 20 jaar Al op de Zes schreef Douwe Bob een nieuw nummer, All for One. De singer-songwriter is een van de deelnemers aan het evenement. Hij gaat fietsend die berg op en zal na de beklimming met zijn band All for One ten gehore brengen. De opbrengsten van dit nummer komen geheel ten goede aan Al op de Zes.

Ja, en in dit Meet in Holland blokje doen we even een uitstapje naar onze zuidenburen. Siska Siska is het project rond singer-songwriter Siska Danens uit Gent, die een breekbare kracht weet te leggen in onwerelds mooie songs. Met subtiele gitaren en spaarzame piano, beheerste drums en gouden stem trekt ze de luisteraar in haar gevoelswereld, waar ze zich onverschrokken kwetsbaar opstelt. Sweet 16 is de titel van de song.

0: bij.
1: In theorie is het mogelijk om met twee heerlijke ingrediënten een niet al te lekker gerecht te maken. Maar als die twee ingrediënten de stemmen van Danny Vera en Marlon Pichel zijn, dan weet je dat het in de praktijk hoe dan ook een succesnummer gaat zijn. De prachtige nieuwe single Try Again brengt de twee nu op de plaat bij elkaar.
2: Made in Holland.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: De inmiddels hoogbejaarde, maar nog altijd onstuitbare Willie Nelson laat van zich horen met de single Fly Away. Met zijn karakteristieke doorleefde stemgeluid en zijn vertrouwde gitaar Trigger weet hij ook nu weer te ontroeren. Het nummer herinnert ons eraan waarom deze man een levende legende is. Eenvoudig, oprecht en diepgaand.

Nogmaals aandacht voor het album van de maand met de titeltrack Welcome to My Villain Era van India Raimi. Dit nummer vat de sfeer van de hele plaat perfect samen. Dramatisch, krachtig, duister met de belichting van de grimmige kant van het plattelandsleven.

0: Ik sluit het eerste uur af met Brendan Good en de track Stay the Night, afkomstig van zijn album Restless. Good brengt een sound die schuurt tegen de traditionele country en de rauwe alt-country aan. Het nummer heeft een prettige, weemoedige urgentie, die je nog even vasthoudt voordat we naar het tweede uur overstappen.
1: I met you

0: zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met countrymuziek voor iedereen.

Ik hoop dat de muzikale trek nog niet is gestild, want ik heb weer een fantastische selectie voor je klaarstaan. Dit uur trap ik stevig af met honky-tonk gitaargeweld. Luisteren we naar de act van de maand, de Judds. En heb ik een prachtig eerbetoon aan Dolly Parton als songwriter. Ik open het tweede uur met een flinke dosis energie van gitaarvirtuoos Bill Kitchen en zijn honky-tonk Hellfire. Kitchen, bekend om zijn vlijmscherpe Telecaster sound, doet de titel van het nummer alle eer aan.

De act van de maand, The Judds, staat centraal in dit tweeluik. We luisterden naar een sfeervolle en tikkeltje mysterieuze uitvoering van de klassieker Endless Sleep, waarin de diepe vocale controle van het duo prachtig naar voren komt. Nu gooien Naomi en Wynonna het roer volledig om met de uptempo megahit Girls Night Out. Dit nummer, vol aanstekelijke country-pop-energie en sterke harmonieën, groeide uit tot een van hun meest iconische anthems. Samen laten deze tracks perfect de veelzijdigheid en de vocale magie horen die dit legendarische moeder-dochterduo zo uniek maakte.

0: Ook in het tweede uur horen we India Remy schitteren met Scattered and Smothered, een nummer dat uitblinkt in textuele scherpte en een broeierige sfeer. Remy's vermogen om verhalen vol dramatiek en emotie te vertellen komt hier fantastisch tot zijn recht, ondersteund door een ijzersterke, duistere instrumentatie.
1: Dit is het favoriete album van de maand.

Nieuwkomer Lauren Watkins gooit hoge ogen in Nashville met haar single Heartbreakaholic. Ze zingt over de verslaving aan de verkeerde liefde. Watkins beschikt over een heerlijk rauw randje op haar stem, dat deze moderne country track net dat beetje extra pit geeft.

William Beckman verrast met het prachtige Por Mujeres Como Tú. Beckman combineert zijn diepe warme countrystem hier met Mexicaanse mariachi en Tejano-invloeden. Het resultaat is een gelaagd, grensverleggend nummer, vol passie en weemoed, dat laat horen hoe mooi verschillende muzikale werelden in elkaar over kunnen vloeien.

De cover van de week komt op naam van de band of Hattons, die zich wagen aan Marty Robbins' El Paso City. De band geeft er een eigen, herkenbare Americana en roots rock draai aan. Met rijke arrangement en geweldige samenzang brengen ze een prachtig eigentijds eerbetoon aan deze klassieker.

Cliff Murphy neemt ons met Happy and Confused mee naar zijn album Bay State Lullaby. Het nummer is een breekbare bitterzoete folk- en country track, die opvalt door zijn eenvoud en oprechtheid. Murphy's warme, ietwat heese stemgeluid trekt je direct het verhaal in en zorgt voor een heerlijk intiem luistermoment.

In dit speciale songwriterblokje eren we het genie van country-icoon Dolly Parton via drie van haar eigen prachtig geschreven composities. Ik trapte af met het autobiografische meesterwerk Coat of Many Colors, een hartverscheurend maar hoopvol verhaal over opgroeien in armoede en de rijkdom van liefde. Daarna luisteren we naar het spirituele en krachtige Here I Am. Dat blinkt uit in vocale passie en een gospelachtige grootsheid.

Ik sluit de drieluik af met het verhaal van de Traveling Man, waarin Parton haar fabelachtige talent toont om levendige personages en meeslepende verhalen in slechts een paar minuten tot leven te wekken.

0: Crossroads. Kees de Haan.
1: Patricia Crowley brengt ons met Not Just for Friday Night een heerlijk meeslepend nummer van haar album The World Undone. De eerste singer-songwriter combineert Keltische invloeden moeiteloos met traditionele country en Americana.

Deze van oorsprong een Georgische singer-songwriter, die helaas veel te vroeg is overleden, maakte diepe indruk in de Amerikanenwereld met haar weemoedige en filmische muziek. Haar album Are You There is een absoluut meesterwerk vol emotionele lading. We luisterden in dit blok naar het wonderschone en breekbare Infinitely Blue, direct gevolgd door het sfeervolle en indringende Red Desert. Twee nummers die de herinnering aan dit bijzondere buitengewone muzikale talent voor altijd levend houden.

0: Ik sluit deze aflevering in stijl af met Whiskey River Junction en een track The Good Old Days van het album This Stuff Is Cowboy. Dit nummer is pure, onvervalste western en outlaw country, zoals het bedoeld is. Met ronkende gitaren en een stevig ritme is dit de perfecte afsluiter van een prachtige muzikale rondreis.
1: Tot volgende week. Dag!

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rashid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur. Heaven.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00045 470 91, de namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Howdy country fans, this is Jeremy Stedding from Austin, Texas. You're listening to www.crossroadscountryradio.nl, the best country music in the Netherlands.

0: Hallo, ik ben Jo.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.